The Thunderbirds and Baby Let's Play House. De Oké. De volgende rockabilly of de platenspeler is Lonnie Barron. In 1958, een 18-jarige teenager, kurz voor een grote doorbruch. Hij had het damals bereids een platenvertrag onderschreven met Columbia Records. Lonnie Barron was zeer beliebt bij die medels, woede aber teutelig erschossen. In 1958 van een ijverzuchtige eeman. Zijn vrouw had, was een fan van hem. Want Lonnie Barron wurde zo zeer vroeg jong erschossen, teutelig erschossen. Es gibt einige extrem gute Rockabilly-platte Einspielungen von Lonnie Barron auf kleine lokale Plattenlabel. Wir spielen jetzt von Lonnie Barron aus 1958 Teenage Queen.

Shake, rattle and roll, rock around the clock. Das war Lonnie Barron met Teenage Queen. Damals in die 50er jaren een 18-jarige boers tödlich erschossen van een ijverzuchtige eheman. Zijn vrouw was fan van hem. We blijven jetzt nog etwas hangen in Michigan, Flint, Michigan. Aus die autofabrieken van Flint spelen we jetzt Dr. Ross. Dr. Ross had aanvang de 50er jaren zeer goede rockabilly. Blues, natuurlijk blues. Einspielingen in de vroege Sun Studio van Sam Phillips. 1952 is daar in spätere jaren richting Detroit, Michigan gezogen. Waar er damals in die autofabrieken had gearbeitet. Aus seine frühe Anfangszeit 1952, aus dem legendären Sun Studio von Sam Phillips. Hier ist Dr. Ross mit Shake 'em on Down.

Take 'em on down now. Fantastische rhythm and blues. Nationaal 52 van de one-man band Dr. Rush. Detroit, Michigan en Shake 'em on Down worden also in 52 aangespeeld in de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Okay, we gaan jetzt de Mississippi. Ronde richting de Delta regio in Louisiana. Baton Rouge, Louisiana, here's Sonny Stones.

Getting Your Kicks in Baton Rouge, Louisiana. Dat was Sonny Stark's fantastische primitieve rockabilly music from the 50s. Alright, we gaan jetzt richting Nashville, Tennessee met Big Jeff en de Radio Playboys. Hij had damals zijn songs aangespeeld in een lokale radiostudio, Nashville, Tennessee. Hij werd bezeichnet als een der eerste lokale speler van rockabilly music in deze omgeving, Nashville, Tennessee, 1951 of Dot Records. Big Jeff and the Radio Playboys, and step it up and go!

better step it up and go, Big Jeff en de Radio Playboys waren dat. Step it up and go. Nou, had je nog het einde van zijn eingespeeld in de radiostudio Nashville, Tennessee of Dot Records. Big Jeff, er was angeblich over 2 meter groot. Alright. Right the Gates met Blues. Nog eenmaal uit de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Zou zijn absolute aanvangtijd. 1952. Niemals veröffentlicht damals. Auf dem platte speler William Talking Boy Stewart. Haben we jetzt hier. Met Rattlesnake and Mama.

Look out, de wolf is on the prowl. Uit een actuele Europese rockabilly scene, uit Kroatië, waar dat is de Mad Man met It's Time to Howl. Alright, back to the 50s again. 50s rockabilly rock and roll by Aaron Tomiachi. Over de platenspeler met Snap, Crackle and Rock.